right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijkt voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijkt voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden.
3: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijft voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Amerikaanse oud-president Biden heeft tijdens een inzamelingsevenement in Maryland zijn opvolger Trump fel bekritiseerd en diens magering corrupt genoemd. Tijdens de toespraak van 10 minuten haalde Biden meerdere controverses aan, zoals de renovatie van de vijver bij het Lincoln Memorial en amnestie voor kapitoolbestormers. Bidens vrouw Jill maakte onlangs bekend dat bij hem uitzaaiingen van prostaatkanker zijn vastgesteld. Door hevig noodweer is bij restaurant Watermolen Bels in Mander ruim een week geleden een beek buiten zijn oever getreden, waardoor grote hoeveelheden water het restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met 150 gasten. Het water kwam tot een meter hoog te staan. De brandweer bracht alle gasten in veiligheid en niemand raakte gewond. De schade aan het restaurant is groot en het blijft voorlopig gesloten. Sanne Wevers heeft bij haar eerste turnwedstrijd in 2 jaar de Nederlandse titel op de balk gewonnen. De 34-jarige Wevers behaalde met een score van 13.700 punten haar 5e nationale titel op dit onderdeel. Favoriete Naomi Visser deed niet mee in de finale. In het afgelopen etmaal zijn er volgens het KNMI ruim 300.000 bliksemontladingen geregistreerd. Vooral tijdens 2 zware onweersgebieden die over het land trokken. Door het extreme weer werden festivals in Nederland en België afgelast, viel er grote hagel en ontstonden meerdere branden, mogelijk door blikseminslag. Het KNMI verwacht later meer cijfers over het uiteindelijke aantal bliksemontladingen. Het weerbericht: meest droog. In het zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Maandag is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: said Freddy.
1: Vixen. Vixen.
0: You were so pretty.

0: Goeie Radio, ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Gemeenten leggen vaker dwangsommen van 1000 tot 7500 euro op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. In 2021 ging het bij grote gemeenten om 7 opgelegde dwangsommen. Vorig jaar was dat opgelopen tot 53. Het is voor veel gemeenten onduidelijk of de maatregel helpt om herhaling te voorkomen. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling expliciet strafbaar stellen. Het nieuwe wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het Openbaar Ministerie voortaan op eigen initiatief mensen kan aanhouden voor deze feiten en voor stalking. Ook wordt de strafmaat verhoogd bij femicide na psychisch geweld en wordt sextortion voortaan strafbaar bij dreiging alleen. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen, gericht op schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban in het grensgebied. Pakistanse functionarissen melden dat 29 militanten zijn gedood, terwijl een woordvoerder van de Taliban-regering in Afghanistan spreekt van tientallen burgerdoden, onder wie vrouwen en kinderen. De aanvallen volgen op recente terreuraanslagen in Pakistan, waaronder in Karachi. Het museum van de Universiteit van Gent is vandaag gratis en langer open vanwege de bloei van de zeldzame reuzenaronskelk. De plant verspreidt een sterke geur van rottend vlees om bestuivende insecten aan te trekken en bloeit zo'n 72 uur. De bloeiende reuzenaronskelk werd 2,29 meter hoog en was via een livestream te volgen. Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNN.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het kabinet wil dwingende controle, psychische mishandeling en sextortion expliciet strafbaar stellen met een nieuw wetsvoorstel. Hierdoor kan het Openbaar Ministerie daders sneller vervolgen en mag ook al bij dreiging met seksueel beeldmateriaal worden opgetreden. Ongeveer 200.000 mensen gaven in een onderzoek uit 2024 aan slachtoffer te zijn geweest van psychisch geweld. Grote Nederlandse gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Het aantal dwangsommen steeg van 7 in 2021 naar 53 vorig jaar, met bedragen van 1000 tot 7500 euro per overtreding. Gemeenten geven aan dat het effect van de maatregel onduidelijk is. Het museum van de Universiteit van Gent is vandaag gratis en langer open, vanwege de bloei van de zeldzame reuzenaronskelk. De plant, ook bekend als de penisplant, verspreidt een geur die vliegen aantrekt voor bestuiving. De bloei duurt ongeveer 3 dagen en de plant bereikte een hoogte van 2,29 meter. Pakistan heeft opnieuw doelen aangevallen in het grensgebied met Afghanistan. Volgens Pakistan zijn daarbij schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban geraakt en kwamen 29 militanten om het leven. De Taliban-regering in Afghanistan zegt dat er tientallen burgerslachtoffers zijn, onder wie vrouwen en kinderen.
1: Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Bite Back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In delen van Centraal-Europa zijn opnieuw temperatuurrecords gebroken door de aanhoudende hitte. In Duitsland, Polen en Tsjechië liep de temperatuur op tot boven de 40 graden. In het Tsjechische Doksani werd met 49,9 graden de hoogste waarde gemeten. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken hun aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Ook moet de scheepvaart door de Straat van Hormuz ongehinderd doorgang kunnen vinden. Volgens Amerikaanse functionarissen worden de gesprekken morgen hervat in de Qatarese hoofdstad Doha. In 2025 hebben Nederlandse koeien, varkens en kippen 2% minder stikstof uitgescheiden dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale stikstofuitscheiding kwam uit op 440 miljoen kilo, precies gelijk aan het nieuwe plafond. De uitscheiding van fosfaat daalde met 4% naar 142 miljoen kilo, maar bleef 7 miljoen kilo boven het plafond. De Nederlandse wielrenkampioen doet niet mee aan de Tour de France, die in Barcelona begint met een ploegentijdrit. Kampioenen als Magnus Kort, Nielsen, Anders Skaarset, Romain Grégoire, Matthias Vatjek, Fred Wright en Felix Engelhardt verschijnen wel in hun nationale trui. In België en Spanje waren er verrassende winnaars met Rune Herregods en Marcel Camprubi. Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen van duizenden euro's op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Het aantal opgelegde dwangsommen in grote gemeenten steeg van 7 in 2021 naar 53 in het afgelopen jaar, met bedragen tussen de 1000 en 7500 euro per overtreding. Het effect van deze maatregel is volgens veel gemeenten nog onduidelijk. De Russische president Poetin heeft erkend dat Oekraïense aanvallen op de energieinfrastructuur leiden tot brandstoftekorten in Rusland. Volgens hem zorgen die aanvallen voor problemen bij de bevoorrading en ontstaan er wachtrijen bij tankstations in meerdere regio's. Rusland overweegt maatregelen zoals exportbeperkingen om de situatie te stabiliseren. Koeien, varkens en kippen in Nederland hebben in 2025 2% minder stikstof uitgestoten dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale uitstoot komt daarmee uit op 440 miljoen kilo, precies het aangescherpte plafond. Ook bij fosfaat is een daling zichtbaar, maar wordt het nieuwe plafond nog overschreden. De krijgsmacht wordt de komende jaren uitgebreid met meer onbemande wapensystemen, volgens de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Defensie investeert daarbij in digitalisering, counter-drone-capaciteit en kortcyclische innovatie. Verder worden de landmacht, marine, luchtmacht en marechaussee versterkt en werkt Defensie aan een model voor een selectieve opkomstplicht. Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. In 2024 trokken 76 hulpverleners aan de bel tegenover 149 meldingen vorig jaar. Bij een groot deel van de gevallen ging het om niet voorgeschreven medicatie. Zo'n 40 vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap hebben premier Jette opgeroepen om samen met hen een duidelijke koers uit te zetten na de excuses voor het slavernijverleden. Ze spraken hiervoor met Jette in cultureel centrum The Black Archives en stuurden een brandbrief naar het kabinet. De organisaties vragen om een nationale route naar herstel en een structurele aanpak van racisme. 5 dagen na de 2 zware aardbevingen in Venezuela wordt nog altijd gezocht naar overlevenden onder het puin. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team is sinds zaterdagochtend in het rampgebied, met 64 mensen en 8 honden. Volgens de regering zijn meer dan 770 gebouwen deels of volledig ingestort en staat het officiële dodental op 1450. De uitstoot van stikstof door vee in Nederland is in 2025 2% lager dan een jaar eerder en komt uit op 440 miljoen kilo, gelijk aan het nieuwe plafond. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is vooral mest van koeien verantwoordelijk voor het grootste deel van de stikstof. Ook de uitstoot van fosfaat daalde met 4% naar 142 miljoen kilo.
2: Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: right back. Op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal vergiftigingsmeldingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit een jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. In 2024 melden 76 hulpverleners zich bij het kenniscentrum, terwijl vorig jaar 149 meldingen werden gedaan. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet voorgeschreven medicatie. Tientallen mensen in oranje shirts verzamelden zich bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten om de Oranjebus te verwelkomen, die onderweg was naar de WK-wedstrijd tussen Marokko en Nederland in Monterrey. De gouverneur van de Mexicaanse staat Nuevo León, Samuel García, reisde een stuk mee met de bus en kondigde gratis bier, vrije scholen en gesloten bedrijven aan op de wedstrijddag. Op sociale media deelt García veel video's over de komst van het Nederlands elftal en de Oranjemars wordt groots verwacht. Na de aardbevingen in Venezuela blijft de hoop op het vinden van overlevenden onder het puin bestaan. Het Nederlandse USAR-team werkt in de havenstad Macuto, samen met internationale redders, waar nog 5 mensen worden gezocht op een locatie waar recent contact mee is geweest. Volgens de regering zijn ruim 770 gebouwen ingestort en staat het dodental op 1450. Zo'n 40 vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap hebben premier Jetten opgeroepen samen een duidelijke koers uit te zetten voor herstel na het slavernijverleden. Ze spraken de premier hierover in The Black Archives in Amsterdam op initiatief van Zwart Manifest. De organisaties pleiten voor een nationale route naar herstel met aandacht voor racisme, gelijkwaardigheid en de positie van inheemse en Maron gemeenschappen. Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen van station Rotterdam Stadion richting het zuiden. ProRail verwacht dat het herstel tot na het einde van de dienstregeling duurt, waardoor pas morgenochtend weer treinen naar steden als Dordrecht, Breda en Brussel kunnen rijden. 5 treinen kwamen stil te staan, maar konden op eigen kracht verder. Het ontslag van directeur Birgit Donker van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, volgens een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Het museum moet Donker een schadevergoeding van €400.000 betalen en een rectificatie publiceren en verspreiden via media. Het Nederlands Fotomuseum is nog niet bereid voor een reactie. Het eerste dinosaurusbot dat ooit op Antarctica is gevonden, blijkt een staartwervel van een Titanosaurus te zijn. Het stuk bot werd in 1985 opgegraven en lag meer dan 40 jaar in een lade van een museum in Cambridge. Onderzoekers stellen dat het bot toebehoorde aan een Titanosaurus die waarschijnlijk 7 meter lang was. Het Nederlands elftal speelt vannacht om 3 uur tegen Marokko in de knock-outfase van het WK voetbal. Oranje won sinds het WK van 2022 al meer dan 1300 dagen niet van een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst. De wedstrijd uit het Mexicaanse Monterrey is live te volgen op NPO 1, NPO Radio 1 en online. Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: In verzorgd. Mono of kamerbreed stereo.
3: Zo, maar dat klinkt prettig.
4: Hits Power

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Verzekeraars hebben na het noodweer van afgelopen weekend duizenden schademeldingen ontvangen. Vooral uit de regio's Utrecht, Amsterdam, Hilversum en Flevoland. Centraal Beheer en Interpolis kregen samen ongeveer 2600 meldingen. Bij NN Group en ABN AMRO zijn dat ongeveer 1300. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag aan auto's en huizen. Het eerste dinosaurusbot dat ooit in Antarctica is gevonden, lag ruim 40 jaar in een lade in een museum in Cambridge. Onderzoek heeft uitgewezen dat het een deel is van de staart van een titanosaurus, een van de grootste dinosoorten op aarde. Het bot werd in 1985 opgegraven en pas recent als dinosaurusbot geïdentificeerd. De directeur van het Broekhin College in Roermond heeft samen met twee collega's in het schoolgebouw geslapen, zodat het de hele nacht gelucht kon worden. Door deze actie daalde de temperatuur in het gebouw van 37 naar 27 graden. Hierdoor kon de proefwerkweek voor de leerlingen vanochtend beginnen. Zuid-Korea wil samen met Samsung en SK Hynix ruim 500 miljard euro investeren in de productie van computerchips. De investering is onderdeel van het programma 3 Mega Projects en richt zich op nieuwe chipfabrieken, datacenters en robottechnologie buiten Seoul. De geheugenchips van Samsung en SK Hynix zijn belangrijk voor datacenters en kunstmatige intelligentie. Het weerbericht. De zon krijgt volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over. Het wordt van west naar oost 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het...

je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Politiechef Tim de Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. De politie bevestigt dat er een intern onderzoek loopt en dat de Kraker tot die tijd niet aan het werk is. Het is niet bekendgemaakt waarom hij op non-actief is gesteld of sinds wanneer dit het geval is. Bij een schietincident in het Duitse Stade zijn 5 volwassenen om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden gevallen, maar het is nog onbekend om hoeveel mensen het gaat. De politie heeft 2 personen aangehouden, waaronder een verdachte schutter, en adviseert het gebied te mijden. Nieuwe slimme ramen van onderzoeksorganisatie TNO worden vandaag voor het eerst in een woning in Almere geplaatst. Uit tests blijkt dat deze ramen de binnentemperatuur tot 5 graden kunnen verlagen en jaarlijks gemiddeld 5-9% energiebesparing opleveren. De ramen zijn ontworpen met het oog op betaalbaarheid en hebben volgens TNO een terugverdientijd van 5-7 jaar. De directeur van het Broekin College in Roermond heeft samen met 2 collega's in het schoolgebouw geslapen om het lokaal te luchten na de recente hitte. Door deze actie kon de temperatuur in het gebouw dalen van 37 naar 27 graden. Hierdoor kon de proefwerkweek voor alle leerlingen van start gaan. Het weerbericht. Zon en wolkenvelden. Van west naar oost tussen 22 en 27 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op, valt de wind weg en koelt het wat af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNPA.

op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Districtchef Tim de Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. De politie bevestigt dat er een intern onderzoek loopt, maar wil niet zeggen waarom of sinds wanneer de Kraker thuis zit. De Kraker is 43 jaar en sinds eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. Labour-parlementariër Andy Burnham heeft in Manchester zijn toekomstplannen gepresenteerd, waarbij hij pleit voor meer macht voor lokale overheden en meer spreiding van economische groei buiten Londen en Zuid-Engeland. Burnham wil als premier een tweede regeringskantoor openen in Manchester en benadrukt huisvesting en onderwijs als prioriteiten. Als zich geen tegenkandidaat meldt, wordt Burnham op 20 juli de nieuwe premier. TNO heeft nieuwe slimme ramen ontwikkeld die helpen om woningen in de zomer tot 5 graden koeler te houden. De ramen schakelen automatisch en laten in de winter extra warmte binnen, wat het energieverbruik met gemiddeld 5-9% kan verlagen. De eerste slimme ramen worden vandaag in een woning in Almere geplaatst. Bij een schietincident bij een jeugdinstelling in het Duitse Stade zijn 5 volwassenen om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. 2 personen zijn aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. En de politie doet onderzoek naar de aanleiding. Het weerbericht. Zon en wolkenvelden. Van west naar oost tussen 22 en 27 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op, valt de wind weg en koelt het wat af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Labour-parlementariër Andy Burnham heeft in Manchester zijn toekomstplannen gepresenteerd, waarin hij pleit voor een grotere rol van de overheid en meer macht voor lokale overheden. Burnham wil het premierschap deels uitvoeren vanuit een extra regeringskantoor in Manchester en noemt huisvesting en onderwijs als prioriteiten. Naar verwachting wordt hij op 20 juli de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Defensie wil de komende jaren vooral investeren in onbemande wapensystemen, zoals drones, en zet daarnaast fors in op innovatie. Het defensiebudget stijgt de komende jaren verder, bovenop de bijna 27 miljard euro van dit jaar. En er wordt gewerkt aan uitbreiding naar 100.000 medewerkers in 2030. Ook worden extra kazernes, oefenterreinen en munitiedepots gebouwd. In Apeldoorn is vanochtend een jong kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind, vermoedelijk in de peuterleeftijd, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, ambulances en politie, kwamen rond 11:30 ter plaatse. Tialf in Heerenveen is definitief aangewezen als locatie voor het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar. Het Franse organisatiecomité en het Internationaal Olympisch Comité hebben hiermee ingestemd. Het is voor het eerst in 102 jaar dat Olympische wedstrijden in Nederland plaatsvinden. Het weerbericht. Zon en wolkenvelden. Van west naar oost tussen 22 en 27 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op, valt de wind weg en koelt het wat af. Tot zover het nieuws op je radio.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Andy Burnham heeft in Manchester zijn plannen gepresenteerd om als nieuwe Britse premier de politiek te veranderen en lokaal bestuur te versterken. Hij wil zich deels vestigen in Manchester met een extra regeringskantoor en pleit voor meer macht voor lokale overheden, meer investeringen buiten Londen en prioriteit voor huisvesting en onderwijs. Burnham wordt naar verwachting later deze maand premier. Districtchef Tim de Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld wegens een lopend intern onderzoek. De politie heeft niet bekendgemaakt waarom hij tijdelijk thuis zit of waar het onderzoek zich op richt. De Kraker werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie in Zeeland. In Apeldoorn is vanochtend een jong kind uit het raam van een woning op de tweede verdieping gevallen. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, ambulances en politie, kwamen ter plaatse. Defensie heeft haar belangrijkste plannen gepresenteerd voor de besteding van het extra budget in de komende jaren. Er wordt fors geïnvesteerd in op afstand bestuurbare wapensystemen zoals drones, innovatie en uitbreiding van het personeelsbestand naar 100.000 mensen in 2030. Het defensiebudget stijgt en wordt ook gebruikt voor nieuwe kazernes, oefenterreinen en munitiedepots. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNW.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de aanloop naar nieuwe regels per 1 juli is er een sterke toename in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen, vooral in de regio Utrecht. Netbeheerders als Stedin, Liander en Enexis zien het aantal aanvragen verdubbelen of nog sterker toenemen. In delen van Utrecht en Noord-Brabant geldt vanaf 1 juli een volledige aansluitstop vanwege het volle stroomnet. Voetbalkijkers in Nederland bereiden zich voor op de nachtelijke WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. In het hele land organiseren kroegen en clubs activiteiten. En een Rotterdamse bakker verkoopt speciale tompoeses met Nederlandse, Marokkaanse of beide vlaggen. Sommige scholen laten kinderen de wedstrijd later samen terugkijken om slaaptekort te voorkomen. In Apeldoorn is vanochtend een jong kind uit het raam van een woning op de tweede verdieping gevallen. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter, meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Defensie heeft zijn plannen gepresenteerd voor de besteding van het stijgende budget, dat dit jaar bijna 27 miljard euro bedraagt en de komende jaren verder omhoog gaat. De krijgsmacht investeert vooral in op afstand bestuurbare wapensystemen, zoals drones, innovatie en uitbreiding van het personeel naar 100.000 mensen in 2030. Er komen ook meer oefenterreinen, kazernes en munitiedepots. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Voetbalkijkers in Nederland bereiden zich voor op de nachtelijke WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. In het hele land organiseren kroegen en clubs activiteiten. En een Rotterdamse bakker verkoopt speciale tompoeses met Nederlandse, Marokkaanse of beide vlaggen. Sommige scholen laten kinderen de wedstrijd later samen terugkijken om slaaptekort te voorkomen. In de aanloop naar nieuwe regels per 1 juli is er een sterke toename in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen, vooral in de regio Utrecht. Netbeheerders als Stedin, Liander en Enexis zien het aantal aanvragen verdubbelen of nog sterker toenemen. In delen van Utrecht en Noord-Brabant geldt vanaf 1 juli een volledige aansluitstop vanwege het volle stroomnet. Defensie heeft zijn plannen gepresenteerd voor de besteding van het stijgende budget, dat dit jaar bijna 27 miljard euro bedraagt en de komende jaren verder omhoog gaat. De krijgsmacht investeert vooral in op afstand bestuurbare wapensystemen, zoals drones, innovatie en uitbreiding van het personeel naar 100.000 mensen in 2030. Er komen ook meer oefenterreinen, kazernes en munitiedepots. In Apeldoorn is vanochtend een jong kind uit het raam van een woning op de tweede verdieping gevallen. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter, meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: Mijn haren, dat wil ik groen. We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Defensie heeft zijn plannen gepresenteerd voor de besteding van het stijgende budget dat dit jaar bijna 27 miljard euro bedraagt en de komende jaren verder omhoog gaat. De krijgsmacht investeert vooral in op afstand bestuurbare wapensystemen zoals drones, innovatie en uitbreiding van het personeel naar 100.000 mensen in 2030. Er komen ook meer oefenterreinen, kazernes en munitiedepots. In Apeldoorn is vanochtend een jong kind uit het raam van een woning op de tweede verdieping gevallen. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter, meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Voetbalkijkers in Nederland bereiden zich voor op de nachtelijke WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. In het hele land organiseren kroegen en clubs activiteiten. En een Rotterdamse bakker verkoopt speciale tompoeses met Nederlandse, Marokkaanse of beide vlaggen. Sommige scholen laten kinderen de wedstrijd later samen terugkijken om slaaptekort te voorkomen. In de aanloop naar nieuwe regels per 1 juli is er een sterke toename in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen, vooral in de regio Utrecht. Netbeheerders als Stedin, Liander en Enexis zien het aantal aanvragen verdubbelen of nog sterker toenemen. In delen van Utrecht en Noord-Brabant geldt vanaf 1 juli een volledige aansluitstop vanwege het volle stroomnet. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat FED-bestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: It's Power FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door...

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat FED-bestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In een jeugdinstelling in het Duitse Stade heeft een 45-jarige vader 6 medewerkers doodgeschoten. Het incident gebeurde tijdens een gesprek over de toekomst van zijn 3 maanden oude dochter die daar was geplaatst. De man is kort na de schietpartij aangehouden. Ook de moeder van het kind en een andere vrouw zijn opgepakt voor verhoor. Nederland en Marokko spelen vannacht om 3 uur de WK-wedstrijd, waarbij veel Nederlanders plannen maken om het duel live te volgen. De vorige wedstrijd tegen Tunesië werd door ruim 1,6 miljoen kijkers bekeken, ondanks het late tijdstip. De winnaar van het duel treft Canada in de 8e finales. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat FED-bestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl haar ontslagzaak nog loopt. Ook oordeelde het Hof dat poststemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen mogen worden meegeteld. Het hoge beroep van Donald Trump in de zaak tegen schrijfster E. Jean Carroll wordt niet in behandeling genomen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker donderdagavond 6 uur ontregeld door beschadigde kabels tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Door de storing rijden er geen treinen op dat traject. Reizigers moeten voor een deel van hun reis gebruik maken van ander vervoer. Het weerbericht. De stapelwolken lossen op, de wind valt weg en het koelt wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon zo nu en dan, maar in de middag krijgt de bewolking in het westen wel de overhand. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.